0: mensen met je gilet op Schiphol 2, evacueer voor dat er niet meer is.
1: Wat is de keer in de weer? Is het voorbij?
2: Ik
1: heb een beetje met mij hebben. Ik heb een mama,
0: ik heb een paterne. Ik heb een beetje met je gilet op Schiphol 2, evacueer voor dat er niet meer is.
3: Gazi Meclisi.